Zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: On Tour.
1: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 2 augustus op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon,
1: de Havenzangers,
2: Jaman,
1: Joey Nicolai,
2: Dick Dakkers,
1: Helemaal Hollands,
2: Jesse Prins,
1: Kelsey Verbrugge,
2: Jerome,
1: Henk Dame,
2: Danny Vroger,
1: Mickey van Wijk,
2: Lara Mila,
1: Natasja en Edwin,
2: Frank van Etten,
1: Stef Eckel,
2: Vincent,
1: Amar,
2: Senna,
1: Mooiwark,
2: Rutger van Barneveld,
1: Samantha Steenwijk
2: en
1: de 3J's. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
2: Gideon.
1: De Havenzangers.
2: Jaman.
1: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
1: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
1: Natasha en Edwin.
2: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
2: Vincent.
1: Amar.
2: Senna.
1: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
2: En...
1: De Drieërs. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.
5: Radio Continu.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de Amerikaanse

0: Hij is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten, veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
3: Gideon,
2: de Havenzangers,
3: Jaman,
2: Joey Nicolai,
3: Dick Dakkers,
2: Helemaal Hollands,
3: Jesse Prins,
2: Kelsey Verbrugge,
3: Jerome,
2: Henk Dame,
3: Danny Vroger,
2: Mickey van Wijk,
3: Lara Mila,
2: Natasha en Edwin,
3: Frank van Etten,
2: Stef Eckel,
3: Vincent,
2: Amar,
3: Zenna,
2: Mooiwark,
3: Rutger van Barneveld,
2: Samantha Steenwijk
3: en
2: de 3J's. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: De Radio Continu On Tour Show.
1: Zondag 2 augustus.
0: Op het Marktplein in Emmen.
1: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
0: Gideon.
1: De Havenzangers.
0: Jaman.
1: Joey Nicolai.
0: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
0: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
0: Jerome.
1: Henk Dame.
0: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
0: Lara Mila.
1: Natasha en Edwin.
0: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
0: Vincent.
1: Amar.
0: Senna.
1: Mooiwark.
0: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
0: En...
1: De Drie J's. En de toegang is gratis.
0: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu On Tour Show.
3: Zondag 2 augustus.
1: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
1: Gideon.

0: Nicolai.
1: Dick Dakkers.
0: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
0: Kelsey Verbrugge.
1: Jeroen.
0: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
0: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
0: Natasha en Edwin.
1: Frank van Etten.
0: Stef Eckel.
1: Vincent.
0: Amar.
1: Senna.
0: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
0: Samantha Steenwijk.
1: En
0: de 3J's. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: Als het echt gezellig moet zijn, is er maar één optie. Eén optie. Luisteren naar Radio Continu.
1: There she was.

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zondag 2 augustus op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon,
1: de Havenzangers,
2: Jaman,
1: Joey Nicolai,
2: Dick Dakkers,
1: Helemaal Hollands,
2: Jesse Prins,
1: Kelsey Verbrugge,
2: Jerome,
1: Henk Dame,
2: Danny Vroger,
1: Mickey van Wijk,
2: Lara Mila,
1: Natasha en Edwin,
2: Frank van Etten,
1: Stef Eckel,
2: Vincent,
1: Amar,
2: Zenna,
1: Mooiwark,
2: Rutger van Barneveld,
1: Samantha Steenwijk
2: en
1: de 3J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zondag 2 augustus.
0: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
0: Gideon.
3: De Havenzangers.
0: Jaman.
3: Joey Nicolai.
0: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
0: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
0: Jerome.
3: Henk Dame.
0: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
0: Lara Mila.
3: Natasha en Edwin.
0: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
0: Vincent.
3: Amar.
0: Senna.
3: Mooiwark.
0: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
0: En
3: de 3J's. En de toegang is gratis.
0: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
2: Gideon.
1: De Havenzangers.
2: Jaman.
1: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
1: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
1: Natasja en Edwin.
2: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
2: Vincent.
1: Amar.
2: Zenna.
1: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
2: En...
1: De 3J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
1: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
2: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Radio Continu on Tour.
5: De Radio Continu on Tour Show.
6: Zondag 2 augustus.
5: Op het Marktplein in Emmen.
6: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
5: Gideon.
6: De Havenzangers.
5: Jaman.
6: Joey Nicolai.
5: Dick Dakkers.
6: Helemaal Hollands.
5: Jesse Prins.
6: Kelsey Verbrugge.
5: Jerome.
6: Henk Dame.
5: Danny Vroger.
6: Mickey van Wijk.
5: Lara Mila.
6: Natasha en Edwin.
5: Frank van Etten.
6: Stef Eckel.
5: Vincent.
6: Amar.
5: Senna.
6: Mooiwark.
5: Rutger van Barneveld.
6: Samantha Steenwijk.
5: En...
6: De Drieës. En de toegang is gratis.
5: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
7: Wij maken je radio weer gezellig.
8: Al meer dan 25 jaar.
7: Radio Continu.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Super scherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
17: It's funny because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Radio Continu.
19: Radio Continu on Tour.
18: De Radio Continu on Tour Show.
20: Zondag 2 augustus.
18: Op het Marktplein in Emmen.
20: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
18: Gideon.
20: De Havenzangers.
18: Jaman.
20: Joey Nicolai.
18: Dick Dakkers.
20: Helemaal Hollands.
18: Jesse Prins.
20: Kelsey Verbrugge.
18: Jerome.
20: Henk Dame.
18: Danny Vroger.
20: Mickey van Wijk.
18: Lara Mila.
20: Natasha en Edwin.
18: Frank van Etten.
20: Stef Eckel.
18: Vincent.
20: Amar.
18: Senna.
20: Mooiwark.
18: Rutger van Barneveld.
20: Samantha Steenwijk.
18: En...
20: De Drieës. En de toegang is gratis.
18: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
21: Wij maken je radio weer gezellig.
22: Al meer dan 25 jaar.
21: Radio Continu.

0: Studio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
1: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
3: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: Inzicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd.

0: De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt. Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
2: Radio Continu.
3: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
4: Gideon.
2: De Havenzangers.
4: Jaman.
2: Joey Nicolai.
4: Dick Dakkers.
2: Helemaal Hollands.
4: Jesse Prins.
2: Kelsey Verbrugge.
4: Jerome.
2: Henk Dame.
4: Danny Vroger.
2: Mickey van Wijk.
4: Lara Mila.
2: Natasha en Edwin.
4: Frank van Etten.
2: Stef Eckel.
4: Vincent.
2: Amar.
4: Senna.
2: Mooiwark.
4: Rutger van Barneveld.
2: Samantha Steenwijk.
4: En...
2: De Drieës. En de toegang is gratis.
4: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
6: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Hoi van Ethos.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Radio Continu.
14: Radio Continu on Tour.
13: De Radio Continu on Tour show.
15: Zondag 2 augustus.
13: Op het Marktplein in Emmen.
15: Vanaf 5 uur middags met optredens van
13: Gideon,
15: De Havenzangers,
13: Jaman,
15: Joey Nicolai,
13: Dick Dakkers,
15: Helemaal Hollands,
13: Jesse Prins,
15: Kelsey Verbrugge,
13: Jerome,
15: Henk Dame,
13: Danny Vroger,
15: Mickey van Wijk,
13: Lara Mila,
15: Natasha en Edwin,
13: Frank van Etten,
15: Stef Eckel,
13: Vincent,
15: Amar,
13: Senna,
15: Mooiwark,
13: Rutger van Barneveld,
15: Samantha Steenwijk
13: en
15: De Drieërs. En de toegang is gratis.
13: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Dus ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
4: Radio Continu, nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
7: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
8: Maar waar moet je heen?
7: Naar Van der Veen.
8: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
7: Bijna alles uit voorraad geleverd.
8: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
7: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
8: Dat is direct meenemen en...
7: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
3: Radio Continu.
9: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
10: Zondag 2 augustus.
3: Op het Marktplein in Emmen.
10: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
3: Gideon.
10: De Havenzangers.
3: Jaman.
10: Joey Nicolai.
3: Dick Dakkers.
10: Helemaal Hollands.
3: Jesse Prins.
10: Kelsey Verbrugge.
3: Jerome.
10: Henk Dame.
3: Danny Vroger.
10: Mickey van Wijk.
3: Lara Mila.
10: Natasha en Edwin.
3: Frank van Etten.
10: Stef Eckel.
3: Vincent.
10: Amar.
3: Senna.
10: Mooiwark,
3: Rutger van Barneveld,
10: Samantha Steenwijk
3: en
10: De Drieërs. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

Vrolijke, meezingbare, metenurie muziek zoals je van ons gewend bent. Radio Continu, gevarieerd van jong tot oud.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
2: Nee.
1: Pardon?
2: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
1: Oh, wegwezen!
2: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw hit.
3: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuw-Heden. Wie holt van holt? Hey.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Radio Continu.
13: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show.
14: Zondag 2 augustus.
12: Op het Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
12: Gideon.
14: De Havenzangers.
12: Jaman.
14: Joey Nicolai.
12: Dick Dakkers.
14: Helemaal Hollands.
12: Jesse Prins.
14: Kelsey Verbrugge.
12: Jerome.
14: Henk Dame.
12: Danny Vroge.
14: Mickey van Wijk.
12: Lara Mila.
14: Natasja en Edwin.
12: Frank van Etten.
14: Stef Eckel.
12: Vincent.
14: Amar.
12: Senna.
14: Mooiwark.
12: Rutger van Barneveld.
14: Samantha Steenwijk.
12: En...
14: De Drieës. En de toegang is gratis.
12: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu-app.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week een beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dankjewel, het is Verzoek Vrijdag. Goedemorgen.
2: Continu verkeersupdate.
4: Met de eerste verzoekjes die al binnenkomen druppelen in de Radio Continu app. Ook spraakberichtjes gaan we zo meteen zeker eventjes belangs. Dus laat maar van je horen. Wat mogen we voor je draaien? Het is de vakantieperiode, dus misschien iets zomers. Misschien iets wat met vakantie te maken heeft. Laat maar achter. Vertragingen zijn er niet te melden. Wel snelheidscontroles. A1 richting Apeldoorn bij Deventer 97.4. A7 richting Groningen bij Leek 184.4. En ook een snelheidscontrole gemeld. A58 richting Bergen-op-Zoom bij Arnhem-Muiden 161.5.
2: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
5: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
7: Maar waar moet je heen?
6: Naar Van der Veen.
7: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
6: Bijna alles uit voorraad geleverd.
7: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
6: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
7: Dat direct meenemen en...
6: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
2: Radio Continu.
8: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
9: Nee. Pardon?
10: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
9: Oh, wegwezen!
10: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
11: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
12: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon.
13: De Havenzangers.
2: Jaman.
13: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
13: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
13: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
13: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
13: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
13: Natasha en Edwin.
2: Frank van Etten.
13: Stef Eckel.
2: Vincent.
13: Amar.
2: Senna.
13: Mooi Wark.
4: Rutger van Barneveld,
14: Samantha Steenwijk
4: en
14: de 3J's. En de toegang is gratis.
4: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.
15: Radio Continu.
16: Hey, goedemorgen, hier Freddy de Roze Flamingo. Zou je voor de jongens van Gelder in Elburg Baila de Casolina kunnen draaien? En dan ook met name en speciaal voor Chantal. Alvast bedankt.

0: Continu Talent schrijft.
1: Gideon en ik mis je op Radio Continu. Het is de vrijdagochtend en verzoekvrijdag.
2: De ochtend met Kevin op Radio Continu. Goedemorgen.
1: Juist, en even serieus, Baila de Gasolina daarvoor nog. Met name voor Elburg, waar de speakers zo hard stonden dat heel het dorp Elburg het wel in de gaten had. Dat denk ik sowieso. Goedemorgen, ik heb weer graag een plaatje voor Tanja Horsman. Ze is vandaag 50 jaar geworden. Roxette vindt ze mooi. Groeten van Gerco, Melanie, even kijken, Julian, Sebastian en Vera. Oké, gaan we wel even voorzoeken. Roxette gaat het dan worden. Tanja, van harte gefeliciteerd. Officieel.

50. En ik zie al een heel groot opblaasspektakel al staan. Waar ze al naast staat op een fotootje. Hey, dat is feestelijk. Dat komt al zeker goed. Oké. Verzoek vrijdag. Ik zie nog een aantal appies ook voorbij komen. We kunnen het ook zeker even richting een categorie doen. Laten we het even richting het bruine café zoeken. Zometeen dus iets over een bruin café. Want in ons bruine café hier... Ja, Jordi is hier aanwezig. Is al lekker aan het inzingen. Even lekker aan de warming-up aan het doen. Is aan rekken en strekken. Die gaat zo meteen daadwerkelijk live horen. Is talentschuif geweest vorige week natuurlijk. Hier op Radio Continu. Dus die ga je zo meteen zeker ook horen. Allereerst het verzoekje wat al binnenkwam van... even kijken, even doorheen scrollen. Angelique was dat, dacht ik. Ja, Angelique vroeg om Dolly Parton. En we zagen, even kijken, vanaf het mooie Twentse Goor... Erwin en Natasha met de vraag of we Jeffrey Parmentier even kunnen draaien. En dan wel Una Paloma Blanca, dus tezamen met George Baker. De feestfeest hier in dit geval. Oké.

0: van Koeverden en niet te verwarren met Koevoorde. Nee, dat is iets anders. Dat is compleet iets anders. Zeg jij dat allebei iets, Jordi, of niet? Koevoorde en Goor, of niet?
1: Het zegt me wel iets, maar dat blijft er ook bij.
0: Daar blijft het ook bij. Hey, goedemorgen, hoe gaat ie met je?
1: Ja, heerlijk. Goed.
0: Mag even die microfoon even pakken, Jordi?
1: Ah.
0: Ja, ja. Even kijken, dan doen we even een stoelwissel. Ja, gaat goed?
2: Het gaat lekker met mij, ja.
0: Kijk, mooi man. Nou ja, vanuit Landgraaf natuurlijk hierheen gereisd. Maar Koevoorde en Goor, het zegt je wel ergens iets dus.
2: Ja. het zegt mij iets, inderdaad.
0: Ja, ja. Hey, maar leuk dat je er weer bent, man. Ja. Het is, we hadden het er net al eventjes buiten de uitzending over. Maar het is maart of zo was het, denk ik, hè, dat je hier als laatst geweest bent weer.
2: Ja, in januari is mijn eerste single uitgekomen. Ciao, adios. En nu zijn we een aantal maanden verder. Hè. Volgens mij zijn maart inderdaad hier bij elkaar geweest, hè, voor de eerste keer. En nu weer een aantal maanden verder. Nieuwe single. En blij dat ik hier weer mag zijn.
0: Ja, en talent schrijf vorige week natuurlijk. Ik ook van jou. Hij doet het goed. Hoe zijn de reacties? Want ik weet nog dat je hier kwam en dat je eigenlijk overweldigend was. En zo in Landgraaf zelf, met alle bekenden. Hé, Jordi, wauw, wat doe je dat goed? Hoe is dat gegaan met deze tweede single?
2: Ja, die tweede single is ander type nummer. En heel veel goede reacties. Echt, heel veel mensen die zeggen, blijf lekker in je kop hangen. En ja, eigenlijk super. Hele positieve reacties. Ook bij heel veel stations. Ook hier is hij goed ontvangen. Dus ja, super blij mee.
0: Nou, te gek, man. We gaan hem zo meteen live horen. Want je bent al even de warming-up gedaan natuurlijk in ons café.
2: Zeker.
0: We gaan zo meteen tussen 9:30 en 10:00 gaan we allebei de singles van jou horen. Dat betekent ciao, adios natuurlijk. De aftrap dit jaar met je allereerste single ooit die je zo meteen live gaat doen. Ja. Is dat de allereerste keer op de radio ook?
2: Het is de allereerste keer op de radio ook, ja.
0: Vind je het spannend of valt het mee?
2: Ik heb er hartstikke veel zin in. Nee, ik heb er heel veel zin in. Ja.
0: Goed zo. Ja. Goed zo. Nou, mooi man. Ja. En we gaan je zo meteen horen. In de tussentijd, over het café. We hadden het al eventjes over Zoek Vrijdag. We doen al even een belletje, want het een en ander kwam al binnen. Vader Abraham ken jij ook wel, hè?
2: Ja.
0: Die heeft dat mooie plaatje gemaakt over dat bruine café. Even kijken. Gerard, die had hem volgens mij al doorgehebt. Laten we eens even bellen.
3: Ja.
0: Gerard, iets over het bruin café. Wat heb je?
3: Ja, bruin café aan de haven.
0: Jij bedoelt die van vader Abraham?
3: Jazeker.
0: Akkoord. Komt-ie.

0: zo. Hier kan ik wel even naar binnen.
1: Nee.
2: Pardon?
1: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
2: Oh, wegwezen!
1: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
4: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
6: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
8: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
10: Het lijkt nog wat bewolkt, later gaat de zon doorbreken. In het noorden kan hier en daar nog een buitje vallen. Lokaal ook kans op onweer, worden tussen de 23 en 27 graden. Morgen in het noorden ook minder warm dan de rest van het land. In het weekend is het aangenaam zomerweer, flink wat zon ook. Morgen tussen de 21 en 26 graden. Zondag tijdens ons ontoer in Emmen, 23 tot 29 graden. En maandag op vele plaatsen opnieuw tropisch.
8: Continu verkeersupdate.
10: Geen vertragingen, wel controle op je snelheid. A2 richting Maastricht, Nederweer 202.1. A7 richting Groningen bij Oudeschans 245.1. A58 richting Berg op Zoom bij Arnhem-Muiden 161.5.
8: Flitser, aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
10: Zo meteen hier live Jordi van Wijmeren. Zin in?
11: Ja, super veel zin in.
10: Hoppakee.
12: Radio Continu on tour.
8: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 2 augustus.
10: Op het Marktplein in Emmen.
8: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
10: Gideon.
8: De Havenzangers.
10: Jaman.
8: Joey Nicolai.
10: Dick Dakkers.
8: Helemaal Hollands.
10: Jesse Prins.
8: Kelsey Verbrugge.
10: Jerome.
8: Henk Dame.
10: Danny Vroger.
8: Mickey van Wijk.
10: Lara Mila.
8: Natasha en Edwin.
10: Frank van Etten.
8: Stef Eckel.
10: Vincent.
8: Amar.
10: Senna.
8: Mooiwark.
10: Rutger van Barneveld.
8: Samantha Steenwijk.
10: En
8: De 3J's. En de toegang is gratis.
10: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.

0: en de Lambada. Ja, is het gisteren natuurlijk niet geworden met het ABC'tje. Maar dat is voor Verzoek Vrijdag natuurlijk wel weer weggelegd. Dan kun je hem natuurlijk wel draaien. Jazeker. En Jordi van Wijmeren nogmaals. Goedemorgen.
1: Ja, ja, mensen. Hi.
0: Oh, het café is al lekker gevuld. Staat er helemaal klaar voor. Ik vind het sowieso wel heel erg leuk. Want in maart, toen was je hier natuurlijk tezamen met je vrouw.
1: Ja.
0: En ja, in de tussentijd hebben jullie leuk nieuws.
1: Ja, we krijgen een kleine.
0: Hoppakee, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. 1 november is ze uitgeteld en het wordt een jongetje.
0: Ah, ja. Leuk man. Ja. Een nieuwe zanger die op de wereld weer komt.
1: Juist.
0: Leuk man. Nou, vind je dat ook spannend of niet?
1: Ja, ik vind het spannend.
0: Ja,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, absoluut. Ik vind het heel spannend. Ja, ik laat het op me afkomen. Dus ja, ik weet het niet. Ik hoor alle verhalen, weinig slaap. Maar ik hoop dat het allemaal meevalt. En dat zal ook wel meevallen natuurlijk. Hè? Dus,
0: Ja, nou ja, jou een beetje kennende, hè, in hoe je bent. En hoe we de vorige keer met elkaar gesproken hebben. Hè, dan krijg je op een gegeven moment wel een beetje een beeld. Hè, ook hoe jullie samen zijn. Volgens mij hebben jullie eigenlijk alles wel een beetje in balans. En zoek je altijd wel een beetje de juiste middenweg met elkaar, of niet?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb heel veel geluk met mijn vriendin Laura. Die staat volledig achter mij. En eigenlijk doen we dat allemaal. Ook de muziek doen we samen. Samen. Alles doen we samen, we wonen samen. Dadelijk krijgen we een kleiner erbij en dat gaan we ook weer samen oppakken. En ik heb er volste vertrouwen in, dus ik heb geluk met Laura. Bij deze, schat.
0: Ze luistert wel mee, toch?
1: Ze luistert mee.
0: Ja, heel goed. Hey, maar dat is alleen maar mooi, man. Maar het is ook een natuurlijk proces. Dus op het moment dat, ik weet zelf natuurlijk vader werd, dat je vanuit het ziekenhuis komt en dan in één keer op een of andere manier of zo gaat er een natuurlijke knop om. En dan ben je papa. En dan in één keer, dan handel je ook in één keer heel anders. Van tevoren had ik ook geen bedenking kunnen hebben van, hoe gaat het dan? En hoe werkt dit dan? En hoe loopt dat dan? Maar
1: ja, ik heb ook geen idee. Dus
0: Maar het komt helemaal goed, joh.
1: Het gaat helemaal goed komen. Ik heb er ook vertrouwen in. Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja. Gewoon gezonde spanning voor hebben.
1: Gezonde spanning, ja. We gaan eerst lekker op vakantie. Hè. We gaan even nog 9 dagen naar Italië. Nog 2 weekjes daarna thuis. Dus we hebben lekker 3 weken vakantie. En dan daarna lekker optreden. En 1 november uitgeteld. Dus dan is het zover.
0: Ja, gelukkig gaat dat dan ook snel. Want op een gegeven moment dan weet je van, zwanger. En dan duurt het eindeloos lang.
1: Ja.
0: Nou, leuk man. Hey, ik wil je vragen, Jordi. Begin dit jaar heb je natuurlijk je allereerste single uitgebracht. Ciao, adios. Om die even te doen bij ons in het café. En dan doen we zo meteen even je nieuwe single.
1: Leuk.
0: Nou, loop jij richting ons podium in het café?
1: Let's go. Oké.
0: Meekijken kan uiteraard via Continu TV, zowel via de app als de website. Gisteren is er, niet meteen schrikken op het moment dat je op onze website komt. Gisteren is onze nieuwe website gelanceerd. Ook die is te aanschouwen, radiocontinu.nl. Kijk mee, dan zie je Jordi van Wijmeren in ons café met Ciao, adios. Hij maakt zich klaar om zijn allereerste single ook, die sinds afgelopen januari in première heeft laten gaan, om die te laten horen. Een groot studioapplaus, Jordi van Wijmeren! Wow.

0: Faya.
1: Ja, Jordi van Wallen! Hey, het is wel één ding. Je hebt hem even omgedraaid, hè? Nou, ja. Jij keek me net al eventjes aan. Maar ciao, adios. Zullen we die zo meteen nog even doen dan? Oké, doe eens even rustig aan. Even een glaasje water en zo. Jordi van Wijmeren en zijn nieuwe single Ik ook van jou. In de tussentijd, Bente. Ze telt er voor je af straks. 3, 2, 1...

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might that you might let that wind on my thumb. Real nice. The bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. This great balls of fire.
1: Jerry G. Lewis en de piano. Great balls of fire. Bente 3, 2, 1 en Jordi van Wijmeren in ons café. Jordi, zojuist al eventjes verwisseld natuurlijk. Ciao, adios. Die gaan we zo meteen nog heel eventjes horen van je. Is je allereerste single die je natuurlijk eerder dit jaar hebt uit weten te brengen. Ben je er klaar voor? Hoppakee. Oké. Nou, het lekker van genieten. Jordi van Wijmeren voor het allereerst ook live op de radio zingend. Je hebt het zojuist al eventjes gehoord. En in dit geval, ciao, adios.
2: Ja hoor.

0: Jordi!
1: Dank jullie wel!
0: Leuk man! Hey, leuk dat je er ook was, Jordi. En heel veel plezier natuurlijk ook met de vakantie. En uiteraard ook met alles wat gaat komen met de geboorte van de kleine. Jordi van Wijmeren! Hey.

0: Stef Ekkel en jammer dan, we hadden het gisteren al heel eventjes over lucht en huis en bakkers. En nou ja, we hebben het ten aanzien van ons thuis, zeg maar, zeker wel een bakkerslucht door een fabriek die verderop bij ons staat. Maar stel je nou voor dat het stinkende stank en dergelijke het huis steeds grotendeels binnenkomt.
1: De titelsong van de dag.
0: Een Canadees dorp is al jaren verlost van een rottende vissaus. En rottende vis. Je kan je ergens enigszins wel een beetje indenken hoe dat moet ruiken. Goed, we gaan het zo meteen uitgebreid over hebben. De inwoners daar in Canada, die zijn in ieder geval blij opgelucht.
2: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Nu bij Bel Simpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simpel.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
2: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Geen rotte vis meer als stank over een dorp.
11: Okay. Continu verkeersupdate.
8: Ah, dat is een opluchting lijkt me. Oké, titels over de dag. Daar iets bij zoekende. En of het nou gaat over vis of iets over stank of iets over geur. Laat ik even in het midden. Laat ik even aan jou over. De Radio Continu app en mooie titelsong van de dag. En het is Verzoek Vrijdag, dus kom erop. Laat maar even achter in diezelfde app ook wat we voor je mogen draaien. Vertragingen zijn er niet. Wel snelheidscontroles. A1 richting Apeldoorn bij Deventer 97. A2 richting Maastricht bij Nederweert 202.1. En de A16 richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 46.6.
11: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
8: Cloud werd al aangevraagd en ook Frank van Etten ga je zo horen.
13: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraal camper. Bezoek de showroom in Hogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
14: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
15: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
16: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
17: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En Meat4More.nl. Voordelig vlees

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show.
2: Zondag 2 augustus.
1: Op het Marktplein in Emmen.
2: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
1: Gideon.
2: De Havenzangers.
1: Jaman.
2: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
2: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
2: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
2: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
2: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
2: Natasha en Edwin.
1: Frank van Etten.
2: Stef Eckel.
1: Vincent.
2: Amar.
1: Senna.
2: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
2: Samantha Steenwijk.
1: En...
2: De Drieërs. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: geluk nog daar was toen de euro er nog niet was en de gulden. Ja, we toch meer met elkaar samenleefden. Dat, met name dat wordt geschetst en dat is ook zeker wel van toepassing. Mooi, Frank Verrette, aankomende zondag dus ook toegevoegd aan de grote lijst met name aan artiesten die vanaf 5 uur op het Marktplein in Emmen zullen verschijnen, waar we de start laten plaatsvinden met de 3J's. Dus je bent van harte welkom, gratis entree. Je kan er zo het plein oplopen, geen enkel probleem. En vanaf 5 uur, ja, die moet je eigenlijk niet missen. Daar moet je eigenlijk wel bij zijn. De 3J's dus. Cloud, daarvoor nog en Substitute.
1: De titelsong van de dag.
0: Betreft de inwoners van het Canadese kustplaatsje St. Mary's. Ze worden eindelijk verlost van een geur van rottervis. En dat niet na 1 jaar, niet na 2 jaar, uiteindelijk na 20 jaar. Het plekje kent zo'n 300 inwoners. Sommigen hebben in jeugdjaren zelfs al gewerkt in diezelfde fabriek waar deze vissaus wordt gemaakt. Het pand is inmiddels al jaren niet meer in bedrijf en daardoor ook in vervallen geraakt. Het dak is er inmiddels afgewaaid. Niet alle muren staan meer overeind en de ramen zijn inmiddels al gesneuveld. De fabriekspand aan zich telt nog zo'n 110 oude opslagtanks. De geur ervan, en die wordt natuurlijk alsmaar duidelijker op het moment dat het dak er al af is, de ramen al gesneuveld zijn. Wordt die geur wel heel erg meester. De geur die is al jaren verschrikkelijk. Zo laat ook de vrijwillige burgemeester weten van het plekje. Probeer de ergste geur van rottende vis ooit voor te stellen. En vermenig dat met 100. Maar ja, hoe moet je dit opruimen? Uiteindelijk kost het omgerekend ook 1 miljoen euro. Net iets meer dan 1 miljoen zelfs. Opruimwerkzaamheden die zijn op dit moment gestart. En dat maakt dat het binnenkort dus ook daadwerkelijk weer rustig ademhalen is in het Canada. Deze dorpje al daar.
1: Maar
0: je moet er niet over nadenken, joh. 20 jaar lang in een geur van rotte vis. Hey, poep. Oké, titels op voor de dag. Laat me even achter in de continue.
2: Je boy, Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Ja.
1: Van de dag.
0: Oké, als ze me missen, ben ik vissen. Van Nico Haak komt inderdaad hier en daar al binnen, zie ik in de app. Even kijken, jou nog meer over vissen. Bloody Mary wordt ook al genoemd. Ja, en het is St. Mary's in Canada. Dus, nou ja, oké. We hebben in de roulette geslingerd. Is hem uiteindelijk niet geworden, dat kan ik wel heel eerlijk verklappen. Fishing, even kijken. Ja, iets over Canada. Brian Adams, ja, die komt natuurlijk uit Canada. Komt ook al eens in de app binnen. Ja, oké, hebben we ook goed gerekend. Uiteindelijk is het deze geworden vanuit de roulette. Ook erg toepasselijk. Als de rook om je hoofd is verdwenen. In dit geval als de stank om je hoofd is verdwenen.

0: Man, na 20 jaar moet je gewoon weer afkikken van die vissende, rottige stank. Ongelooflijk. Oké, titels over de dag. Bouwden bij de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen. Leuke is, zo af en toe krijgen we muziek opgestuurd. En in dit geval is het ook Gerrit geweest. Gerrit is vaste luisteraar van Continu. Die heeft een Oostenrijkse zangeres, Melissa Naschenweng, heeft zij opgestuurd. En die gaan we zo meteen even draaien. Maar dan ben ik even benieuwd naar de Nederlandse vertolkingen van of jij bij het horen van Melissa meteen weet wat de Nederlandse zangeres is hiervan. Ja, ik ben wel benieuwd of jij dat meteen weet. Laat maar even achter. Zo meteen gaan we bellen met Robert van Hemert.
1: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
2: Nee.
1: Pardon?
2: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
1: Oh, wegwezen!
2: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
5: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
5: Het is nog bewolkt, later gaat het zonnetje doorbreken. In het noorden nog wel kans op een bui, ook lokaal kans op onweer. Worden tussen de 23 en 27 graden in het hele land. In het weekend aangenaam zomerweer, flink wat zon. Morgen tussen de 21 en 26. En zondag tussen de 23 en 29 graden. Dat is voor in Emmen super.
3: Continu verkeersupdate.
5: Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. A1 richting Hengelo bij Bappen 117,8. A2 richting Amsterdam, Apkoude 37,7. A44 richting Den Haag, knooppunt Ommerdijk, staan ze bij 21,6. Dankjewel voor het doorgeven.
3: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
5: Ja. De Nederlandse vertolking is natuurlijk heel rieke sterker. Dat kan ook niet anders.
6: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
7: Zondag 2 augustus.
5: Op het Marktplein in Emmen.
7: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
5: Gideon.
7: De Havenzangers.
5: Jaman.
7: Joey Nicolai.
5: Dick Dakkers.
7: Helemaal Hollands.
5: Jesse Prins.
7: Kelsey Verbrugge.
5: Jerome.
7: Henk Dame.
5: Danny Vroger.
7: Mickey van Wijk.
5: Lara Mila.
7: Natasja en Edwin.
5: Frank van Etten.
7: Stef Eckel.
5: Vincent.
7: Amar.
5: Senna.
7: Mooiwark.
5: Rutger van Barneveld.
7: Samantha Steenwijk.
5: En
7: de 3J's. En de toegang is gratis.
5: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
8: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.
8: Radio Continu.
5: Ja, ik schrok er ook al van. Ik wist ook niet dat het een cover was uiteindelijk. Maar Melissa Naschenweng. Eerste out, bang, bouwem, boom. Zoiets. Ja, op mijn beste Oostenrijks.

0: De muziek van toen. Het gevoel van nu.
1: Radio Continu.
2: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: Melissa Naschenweng. Ja, dat is het mooie van Verzoek Vrijdag in dit geval. Hè. De Oostenrijkse die het daar ontzettend goed doet. Die kan er ook niet normaal over straat, hoor. Ja, alleen in haar eigen dorpje. Daar wordt ze iets wat beschermd. Ook nog een beetje door haar mede-inwoners. Maar ja, normaal op straat. Door een stad heen in Oostenrijk. Een Innsbruck of zo. Nee, daar kan ze niet normaal over straat. Bram Bongers en ideale schoonzoon Tom uit Venlo. Die zegt al team koffie. Ja, die zat er ook klaar voor. Heerlijk. Bram Bongers, kan je die draaien? Groetjes uit Venlo. Nou, jazeker. Koffie, doe me ook aan een ander nummer denken.
1: Ja.
0: En niet alleen mij. Ik zag het ook zojuist van Hendrik Jan al in de app terugkomen. VOM

0: Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kopje koffie de voorlog, VOF de kunst. Ik vraag me dan zo af. Robert, heb jij al aan een bak koffie gezeten deze ochtend, Tony?
1: Nou, ik heb wel 2 bakjes op en ik even vertellen, ik had ze echt nodig.
0: Aan de telefoon, Robert van Emert, goedemorgen!
1: Goedemorgen, man! Gezellig!
0: Goedemorgen! Nou ja, jouw kennende is het 12 uur vannacht aftellen tot het moment dat de single online staat. Dan even snel even de oogjes dicht en dan weer knallen.
1: Het is visdag vandaag. Visdag.
0: Hij is lekker, man. Het is sowieso weer briljant bedacht. Ik bedoel, in alles wat er om jou gebeurt. En Moët, dat nou is nog steeds niet uitgeblust. Ook die gaat nog steeds als een kanon en zandloopster. Ongelooflijk. En ja, deze, in alles wat er uitkomt, want er komt wekelijks zo ontzettend veel muziek uit. Ja, is het wel weer grandioos bedacht van jullie, hoor. Hey.
1: Ja, het blijft altijd wel, dat is wel een beetje de truc, zeg maar, en de magie in de studio. Dat je gewoon, jij weet net zo goed als ik wat je net zegt, er komt zoveel muziek uit, maar 9 van de 10 keer lijkt alles een beetje op elkaar ook. En dan moet je gewoon kijken van, jij moet iets maken wat gewoon op gaat vallen en net even anders als de rest. En dan denk ik, dat je dan het meeste kans hebt dat je succes gaat krijgen met je liedje.
0: Ja, nou ja, en de volle energie erin. Hè? Jouw kennende, vol gas erop. Donnie natuurlijk ook. En ook ten aanzien van hoe Moët dat nou eigenlijk ontstaan is. Want volgens mij had jij iets met een afspraak met een kapper of zo. Kwam je Donnie ergens tegen in de studio? Hoe ging dat ook alweer?
1: Ja, klopt. Ja. Ik was voor mezelf, moest ik wat inzingen. En toen was ik daarmee klaar. En ik loop de trap af en ik kom Don tegen. En die zegt tegen mij, waar ga je heen? Ik zei, ik ben klaar, man. Ik ga nu zo naar de kapper. En dan heb ik een etentje met familie. Hij zegt, die kapper, die kun je wel even afzeggen, toch? Ik zeg, even afzeggen. Ik zeg, dat gaat niet, man. Ik zeg, het komt bijna tot mijn kont. Zo. Dus hij ging lachen. En hij zei, nee, man, er wordt niks meer en zo. En toen ben ik gebleven. En daaruit komt toch wel weer gewoon een knijter van een liedje.
0: Ja, niet normaal. Heb je het besef überhaupt wat Moët dat nou gedaan heeft?
1: Ja, nog steeds. Bizar, man. Ja, weet je, ik treed superveel op, dus... als ik zie wat dat liedje losmaakt, zeg maar, elke keer weer bij het publiek. Ja, dat is gewoon echt bizar, man. Dat is gewoon, ik denk dat mensen het nog veel meer energieker gaan als dan de tijd van zoet, zout, zuur.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het aansluit met elkaar. Het een sluit het ander niet uit natuurlijk, maar...
1: Maar je kan het wel vergelijken, zeg maar. Ja. Dat is wel echt... Ja, dat is mooi, man.
0: Ja, ik vind het gaaf. We hebben het wel vaker over gehad, Robert. En ook wel achter de schermen. Maar ik zei dat net al even buiten de uitzending. Maar ik kwam een fotootje van ons tegen. En dat was eigenlijk het momentum dat jij het laatste huis had gereleased.
1: Mijn god, dat is lang geleden.
0: Ja, dat is echt lang geleden. En ik weet het momentum nog heel goed. Want ik weet ook toen we dat draaiden. En ik zal het later deze ochtend alsnog weer even naar voren toveren. Want het is zo'n waanzinnig mooi nummer. En toch zo onbekend gebleven. Helaas. Ik weet dat momentum, jij zat echt tegen het randje van succes aan. En jij was toen bij ons in Pieterburen, na Tour de Pieterpad. Ja. Daar was je wel afgereisd, heb je ook live gezongen. En ik kwam toevallig dat fotootje tegen van de week.
1: Ja, lachen, man, dat je dat nog hebt, man. Dat is wel, dat vind ik leuk om te horen, man. En heel eerlijk, het liedje Het Laatste Huis blijft een prachtig nummer, hè. Het is, ik zit er gewoon zelfs nog soms wel eens aan te denken, want sommige mensen die hebben het er nog steeds over dat nummer. Met dat programma, en dan zong je zo'n mooi liedje, dat ik het gewoon misschien een keertje gewoon helemaal opnieuw moet opnemen en op een album moet zetten en dan misschien even net even meer de aandacht op dat liedje te geven en dan kijken wat er gebeurt, zeg maar.
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen daar steun uit putten. Kijk, jij staat natuurlijk bom van energie. Jouw stem die kan ook echt daadwerkelijk zo emotioneel dat dragen. Ik denk dat het een hele mooie zou zijn.
1: Ja, je brengt me weer op hele mooie ideeën, vriend. Ik ben blij dat ik even met je bel. Je ziet het, hè? Van het een komt het ander.
0: Ja, muziek verbindt, hè? En dat is mooi.
1: Ja, zo is het.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: Hey, je zit tegen het randje van vakantie aan. Volgens mij het laatste weekend dan er even lekker tussenuit, hè?
1: Ja, ik moet dit weekend nog... ik heb gisteren gezongen, ik moet vanavond zingen, morgen zingen... en dan maandag nog even zingen... En dan heb ik vakantie de hele maand. En dan gaan we lekker verhuizen en zo. En ik ga lekker met mijn kinderen heel veel tijd doorbrengen. En we gaan nog even naar de zon. Ergens de laatste 2 weken van augustus. Wow. Dus ik heb wel echt even een lekker vooruitzicht. En dan kijk ik enorm naar uit, kan ik je vertellen.
0: Dat kan ik me zeker voorstellen. Hè? Met beide kids natuurlijk ook met de vrouw. Ik kan me geen voorstelling maken hoe hectisch jouw leven is met alles wat er op je pad komt. En waar je elke dag mee bezig bent. Hele kleine voorstelling kan ik maken. Dus ik kan me ook zeker voorstellen dat je zin hebt in vakantie en even lekker samen zijn.
1: Echt. Ja, gewoon echt. En vooral dat samen zijn, dat mis ik gewoon wel even de laatste tijd. Ik merk gewoon ook, en vooral aan die kleintjes merk je net als papa veel weg is. Ja. En ik ben dan thuis, dat ze heel erg aan je hangen. En als ze dan zeggen van, joh, moet je werken? En ik zeg ja, en je ziet die gezichtjes weer. Een soort, je ziet in die ogen van dat ze het gewoon jammer vinden dat ik dan weer weg moet. Maar goed, weet je, het is natuurlijk wel allemaal voor een goed doel.
0: Ja.
1: We zijn ook voor hun toekomst is het hartstikke mooi. En ik ga ze gewoon lekker vertroetelen, lekker aankomende maand.
0: Ja, lekker man. Het is je van harte gegund, vriend. En ik wil je eigenlijk even vragen, want we hebben hem nog even uitgesteld tot dit moment om op te gaan draaien. Om de frisse Fisherman's Friend, die even de wervelstorm op de radio laat gaan. Of je hem nou zelf even aan wil kondigen.
1: Lieve luisteraars van Radio Continu, hier is mijn nieuwe single samen met Donny, Fisherman's Friend.
0: Hey, fijne vakantie alvast, vriend.
1: Hey, thanks man.

plekken voor een feestje. Een Pissa. Fisherman Friend, Robert van Emert en Donny. We gaan komend uur gaan we hem zo even draaien. Het laatste huis. 10 over 11 ongeveer gaan we het even doen. We zijn even op zoek naar een mooie van Henk Wijngaard. Welke mag het zijn? We hebben heel veel de vragen gekregen deze ochtend al over de nieuwe single. Die alleen bij Radio Continu op dit moment nog beschikbaar is. Nog niet online staat. Nergens anders te beluisteren is. Dus ja, dat mag. Mag ook een oudje zijn van hem. Ik leg het even bij jou neer. We gaan even kijken waar de meeste vragen op binnenkomen zometeen. Dus een mooie van Henk Wijngaard. Welkom over zometeen draaien naar 11. En we gaan de continu schijf aan je bekendmaken zometeen.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
2: Nee.
3: Pardon?
2: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
3: Oh, wegwezen!
2: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
10: Maar waar moet je heen?
9: Naar Van der Veen.
10: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
9: Bijna alles uit voorraad geleverd.
10: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
9: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
10: Dat is direct meenemen en...
9: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
3: Radio Continu, nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Continu verkeersupdate.
5: Met een snelheidscontrole op de A2 richting Maastricht. Nederweer 202.1. A7 richting Heerenveen. Witmarsum 107.8. En de A44 richting Den Haag. Knopend Ommedijk 21.6 staan ze opgesteld. Welke van Mooiwark gaan we... Nee, Mooiwark niet. Enkbijgaard gaan we draaien zo meteen.
2: Flitser aan of afmelden. Geef het door in de Radio Continu app.
5: Zoveel appjes die binnenkomen. Ik zag ook net een verzoekje van Mooiwark. Oké, gaan we zo meteen ook achteraan.
6: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
7: Op de Venehoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venehoeve, daar tap je het leven vers.
2: Radio Continu.
8: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
9: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus.
5: Op het Marktplein in Emmen.
2: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
5: Gideon.
2: De Havenzangers.
5: Jaman.
2: Joey Nicolai.
5: Dick Dakkers.
2: Helemaal Hollands.
5: Jesse Prins.
2: Kelsey Verbrugge.
5: Jerome.
2: Henk Dame.
5: Danny Vroger.
2: Mickey van Wijk.

0: van Etten, Stef Eckel, Vincent, Amar, Senna, Mooiwark, Rutger van Barneveld, Samantha Steenwijk en de 3J's. En de toegang is gratis. Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app. Wij maken je radio weer gezellig.
1: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.
1: Radio Continu.
2: Met de vlam in de pijp, dat is wat mijn opa zei. De witte trouwjurk kwam ook allemaal binnen. Ja, bruidsjurk bedoel je natuurlijk. Ja.
3: Goedemorgen, hier is Stropie Boys vanuit Groningen. En Henk Wijngaard heeft een heel mooi liedje gemaakt. Mijn Groningen, samen met Bernie Waterloo. Ja, daar houden we van. Tot ziens in Groningen.
2: Olivia Newton-John, ga je zo horen. Het laatste huis van Robert van Hemert ook.
4: Ik wou de hele wereld zien. Gras was groener, verre van huis.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

0: Met hoge noten. Electric Light Orchestra, Olivia Newton-John en Xanadu. En daarvoor mooie combi van Henk Weijga, Bernardine Waterloo en Mijn Groningen. Spraken ze juist met Robert van Heemen natuurlijk. En over zijn single van toen, 2022, 4 jaar geleden alweer. Het Laatste Huis.
1: En heel eerlijk, het liedje Het Laatste Huis blijft een prachtig nummer. Hè. Het is, ik zit er gewoon zelfs nog soms wel eens aan te denken. Want sommige mensen die hebben het er nog steeds over dat nummer. Van met dat programma en de song is zo'n mooi liedje. Dat ik het gewoon misschien een keertje gewoon helemaal opnieuw moet opnemen. En op een album moet zetten. En dan misschien even net even meer de aandacht op dat liedje te geven. En dan kijken wat er gebeurt, zeg maar.
0: Nou, dat lijkt me een uitstekend idee, Robert. Absoluut. Voor degene die deze niet kent. Het is zo mooi van Robert ook. Een hele andere kant. Maar zo mooi. En met verhaal erin. Het Laatste Huis.

0: Bizar, hè? Ja, dit is diezelfde Robert van Hemert. En het laatste huis en het verhaal wat het daarin vertelt. En heel veel mensen ja, ook steun putten uit dezezelfde single. Laten we het hopen dat deze zo meer bekendheid krijgt. En of het nou op het nieuw album is van Robert van Hemert, dat maakt niet uit. Maar of hij nou meer bekendheid krijgt met dezezelfde single, dat zou geweldig zijn. Zeker voor mensen die daar steun uit kunnen putten.
1: Met Joey.
0: Zo, jij bent snel. Ik denk ik bel hem eventjes. Joey Nicolai, goedemorgen.
1: Hey, morgen.
0: Hoe is die?
1: Ja, lekker vriend. Ik zit lekker thuis.
0: Kijk, hoppakee. Heb je gisteravond wat blikjes geproefd nog? Of,
1: Nee, daar moet je niet te veel aan komen.
0: Je kunt ze beter uitdelen, bedoel je?
1: Ja, dat is beter.
0: Lekker man. Hey, Joey, jij was je laatste gast en ik denk ik bel je eventjes, want volgens mij ben je wat vergeten mee te nemen.
1: Wat ben ik vergeten dan?
0: Nee, er ligt hier nog een snaar van een gitaar. En er ligt hier nog een emmer waar wat lekkere blikjes in zaten. Ja, je bent dan wel wat vergeten. Maar ik zal het zondag even voor je meenemen naar Emmen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké. Nee, check. Want zondagavond dan ben je er toch nog even bij. Hè? We hebben je nog op het laatste moment toe kunnen voegen aan de line-up.
1: Ja, helemaal leuk. Helemaal leuk. En ik moet zeggen, ik vind die... die zomerfeesten wat jullie doen is echt super gaaf. Dus ik ben er graag bij.
0: Nou, top man. Vorige keer was het al een groot spektakel. Maar ik denk dat het spektakel alleen maar groter gaat worden. Want we merken dat Tinto de Verano, dat die toch echt nog meer begint te leven in de afgelopen weken, man.
1: Ja, hij gaat super goed. En het stopt nog niet. Dus ik ben super blij hoe het gaat.
0: Ja, terecht. Hey, Joey, dat brengt ons eigenlijk even op een momentje. Het is vrijdagochtend, het is 11:50. En ja, menig zit op punt van stoel wachtend op dit telefoontje. Weet je wat er staat te gebeuren?
1: Ik denk dat ik het nou al een beetje voel, ja.
0: Joey Nicolai. Tinto de Verano is aankomende week.
2: Yeah. Radio Continu Schijf.
1: Lekker.
0: Gefeliciteerd.
1: Oh, te gek. Ja, dit is mega.
0: Ja, dit is leuk toch?
1: Ja, dit is super jongens. Echt te gek.
0: Hey, hij gaat als een speer. Laatst was je natuurlijk met Mario hier al even gitaar spelen in de studio. Dat was al volle bak gezelligheid. Die beelden zijn ook bij jou op de socials terug te vinden, Joey, hè?
1: Ja, zeker. Overal.
0: Okay,
1: je stond er goed op, Kev.
0: alleen het dansje. Ik moet het nog wel even zien te oefenen. En dat lipzinken, dat ging volgens mij ook niet al te best.
1: Ja, goed. Doen we zondag nog een keer over.
0: Herkansing. Heel goed. Hey, Joey Nicolai.
1: Super bedankt, hè, jongens.
0: Wij gaan elkaar aankomende zondag zo zien in Emmen tijdens Radio Continu on Tour en Tinto de Verano. Nou ja, zullen we maar lekker instarten nog een keer?
1: Ja, lekker man. Top. Hier is hij dan. Tinto de Verano.
2: De radio continu schijf.
3: En proost met Tinto de Verano.
4: Joey Nicolai.

0: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
1: Nee.
2: Pardon?
1: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
2: Oh, wegwezen!
1: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
3: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Rol je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
6: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
11: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
12: Het is bewolkt in het noorden, kans op regen, ook kans lokaal op onweer. Wordt het tussen de 23 en 27 graden. In het weekend aangenaam zomerweer, flink wat zon ook over het hele land gezien. Morgen tussen de 21 en 26 graden. Zondag tijdens de On Tour in Emmen, 23 tot 29 graden.
13: Continu verkeersupdate.
12: Geen vertragingen, wel snelheidscontroles opgepast. A2 richting Maastricht, Nederweert. Jordi van Wijmeren opgepast daar ook. 202.1 staan ze straks op te wachten. A7 richting Groningen bij Zuidbroek, 218.0. Mooiere plaatsen die vind je niet hoor, als Zuidbroek. Dan nog eentje op de A44 richting Den Haag. Knooppunt Ommedijk, 21.6.
14: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
12: Gisteren was hij niet heel moeilijk, hè? Nanne die bevond zich in Friesland, had de Friese taal die hij zich liet horen. Maar Gerco, waar is die verstopt en welk dialect spreekt hij?
15: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour show.
16: Zondag 2 augustus.
14: Op het Marktplein in Emmen.
16: Vanaf 5:00 middags met optredens van
14: Gideon,
16: de Havenzangers,
14: Jaman,
16: Joey Nicolai,
14: Dick Dakkers,
16: Helemaal Hollands,
14: Jesse Prins,
16: Kelsey Verbrugge,
14: Jerome,
16: Henk Dame,
14: Danny Vroger,
16: Mickey van Wijk,
14: Lara Mila,
16: Natasha en Edwin,
14: Frank van Etten,
16: Stef Eckel,
14: Vincent,
16: Amar,
14: Senna,
16: Mooiwark,
14: Rutger van Barneveld,
16: Samantha Steenwijk
14: en
16: de 3J's. En de toegang is gratis.
14: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.
17: Radio Continu.
12: We laten je Gerco zo meteen horen.

0: De nacht is beleven tussen de B-kant destijds en zeg maar niet meer de A-kant betrof in dit geval. Fons Wurik en Pesci en daarvoor Chris Andrews en Pretty Belinda. Nederland is zo mooi, kent zoveel mooie plekjes en ja, het leuke is ook aan Nederland is dat we allerlei soorten dialecten hebben. Dus je hebt eigenlijk om de 10 minuten wel een ander dialect en het zij in de verschillende provincies. Het bovenste puntje van Groningen heeft een ander dialect dan het onderste stukje van Groningen. Bijvoorbeeld, hè, zo geldt dat ook voor Friesland, ook Noord-Holland. Kent natuurlijk ook weer andere stukjes. Ook verschillende steden die dat toch ook weer, ja, toch ook weer een ander soort taaltje hebben ontwikkeld. We hadden gisteren natuurlijk met Nanne ook eventjes over. Nanne die woont in Sneek, viert daar ook zijn vakantie deels. En die liet al weten, ja, het is hier op zijn Sneekers. Dus nee, dan wordt hij niet echt Fries gesproken. Oké. Maar het was al wel overduidelijk dat het Fries betrof gisteren inderdaad. Maar waar bevindt onze vaste luisteraar Gerco zich? Dat is de vraag. Kun jij het achterhalen middels het dialect waar we het moeten zoeken?
1: Hey Kevin, vaak hoef je niet eens zo ver van huis te gaan op de mooiste plekken om door terecht te komen. Mooi toch eens kieken. Geweldig hier.
0: Hoi. Moet je toch eens kieken. Hoe zit dat? Wacht even, Gerco. Doe het nog een keer.
1: Om door terecht te komen. Mooi toch eens kieken. Geweldig hier. Hoi.
0: Heb jij een ideetje waar dit zou kunnen zijn in Nederland? Oké. Gerrit Snijder zoekt het even buiten Nederland om. Op dit moment in Thailand. Maar bezingt ook heel graag het Cubaanse café. Lekker.

0: we zijn er al wel achter hoor. Ja, we zijn er achter.
1: Hé, hey, Kevin. Vaak hoef je niet eens zo ver van huis te gaan op de mooiste plekken om door terecht te komen. Mooi toch skiën, mooi toch skiën. Geweldig hier.
0: Hoi. Het is de Achterhoeker, die Gerco. Ja, je hoort het inderdaad goed. In het dialect komen de appies al binnen in de tussentijd. En ja, of we dan ook echt iets uit de Achterhoeks kunnen draaien. Nou ja, normaal is volgens mij vanmorgen vroeg al gedraaid. Volgens mij voor 9 uur al. En dat dacht ik ergens, 7:15 of zo. Even aan mijn hoofd. Maar misschien iets van normaal. Of misschien compleet iets anders uit de Achterhoek. Kunnen we muzikaal even een ode uitspreken richting die regio. Er is heel veel muziek gemaakt. Ik bedoel, Groesbeek valt ook onder de Achterhoek. Ik zeg het met een vraagteken. Volgens mij wel, toch? Volgens mij wel. Oké. En muzikaal, iets vanuit de Achterhoek. Wat kunnen we zo meteen eventjes draaien naar Ja Man? En gewoon weer opnieuw.

0: Det vi opnieuw, net als toen.
1: Tja, het is de man die bekend stond om het witte petje. Heeft hij hele lange tijd ook niet weer gehad. Maar we gaan even kijken aankomende zondag of hij die pet daadwerkelijk weer op heeft of niet. Ik weet nog, dat is jaren geleden, want ik zit inmiddels al 9 jaar op deze plek bij Continu. Ik weet nog dat we de allereerste tour hadden. Volgens mij was dat in Sint-Anna-parochie in Friesland ergens, waar wij in een hele grote feesttent ook met tal van artiesten. Ik weet Henk Wijngaard me nog te herinneren. Maar ook Jaman die daarbij aanwezig was. Het was mijn allereerste keer dat ik een artiest ging interviewen tijdens een on-tour. En dat wij achter de schermen stonden. En ik had wel de weet van Jaman. En je had hem al een paar jaar in de gaten. En dat ik uiteindelijk zei van... Jaman, je staat natuurlijk bekend om die pet. Maar ga je die pet dan wel weer dragen? Hij kijkt mij aan voor die microfoon. En hij kijkt en hij denkt... Pet, ik ben eigenlijk al van mijn pet af. Kun je een andere vraag stellen? Dat ik dacht, hè? Dit is mijn allereerste interview, dat ik het nou zo moet doen. Nou, heerlijk. In de tussentijd kunnen we erom lachen. En is hij aankomende zondag ook aanwezig? Ga ik hem dus inderdaad die vraag ook even stellen of hij met pet komt of niet? Dan zal ik hem zo meteen al even vragen. Kan ik me erop voorbereiden? Mooi. Ik wens je een heel mooi weekend. Mocht ik je zondag daar niet zien, mocht je zondag de radio niet aan hebben of meekijken via Continu TV, dan wens ik jou een heel mooi weekend. En anders ben je natuurlijk van harte uitgenodigd. Een gratis entree. Aankomende zondag natuurlijk daar in Emmen op het Marktplein. En vanaf 5:00. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want ik hoop gewoon niet dat je het mist. Dan mocht je net te laat zijn. Of denken van, die komt wel later op de avond. Nee, de 3J's gaan hem aftrappen vanaf 5:00. Nou ben ik een hele fan van de 3J's. Maar mocht jij dat ook zijn en mocht je ze niet willen missen. Wees er dan echt op tijd bij. Dus vanaf 5:00 trappen ze hem af. De 3J's. En later op de avond, daar hebben we het al van de week al even stiekem over gehad. Rutger van Barneveld en Samantha Steenwijk die toch richting het einde gaan. En als afsluiter, traditiegetrouw, mogen we wel zeggen, de Siepelrockers. Mooi werk. Oké, ik wens je nogmaals een heel mooi weekend. En anders tot aankomende zondag. We hadden het net over de Achterhoek. En het is stil hier aan de overkant. Is wat ze in het westen vaak willen zeggen over het oosten van het land. Suzanne en Vree komen daar natuurlijk ook vandaan. En ook snelle vanuit de Achterhoek. De overkant.

0: Nederland. De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
5: Dat is One.
3: Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
18: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen, dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
21: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show.
23: Zondag 2 augustus.
24: Op het Marktplein in Emmen.
23: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
24: Gideon.
23: De Havenzangers.
24: Jaman.
23: Joey Nicolai.
24: Dick Dakkers.
23: Helemaal Hollands.
24: Jesse Prins.
23: Kelsey Verbrugge.
24: Jerome.
23: Henk Dame.
24: Danny Vroger.
23: Mickey van Wijk.
24: Lara Mila.
23: Natasha en Edwin.
24: Frank van Etten.
23: Stef Eckel.
24: Vincent.
23: Amar.
24: Senna.
23: Mooiwark.
24: Rutger van Barneveld.
23: Samantha Steenwijk.
24: En
23: de 3J's. En de toegang is gratis.
24: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar.
25: Radio Continu.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door.

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze... bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Radio Continu.
12: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show.
13: Zondag 2 augustus.
11: Op het Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
11: Gideon.
13: De Havenzangers.
11: Jaman.
13: Joey Nicolai.
11: Dick Dakkers.
13: Helemaal Hollands.
11: Jesse Prins.
13: Kelsey Verbrugge.
11: Jerome.
13: Henk Dame.
11: Danny Vroge.
13: Mickey van Wijk.
11: Lara Mila.
13: Natasha en Edwin.
11: Frank van Etten.
13: Stef Eckel.
11: Vincent.
13: Amar.
11: Senna.
13: Mooiwark.
11: Rutger van Barneveld.
13: Samantha Steenwijk.
11: En...
13: De Drie J's. En de toegang is gratis.
11: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
5: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
6: Maar waar moet je heen?
5: Naar Van der Veen.
6: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
5: Bijna alles uit voorraad geleverd.
6: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
5: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
6: Dat is direct meenemen en...
5: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 1 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
5: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
1: Radio Continu.
6: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show.
7: Zondag 2 augustus.
1: Op het Marktplein in Emmen.
7: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
1: Gideon.
7: De Havenzangers.
1: Jaman.
7: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
7: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
7: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
7: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
7: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
7: Natasha en Edwin.
1: Frank van Etten.
7: Stef Eckel.
1: Vincent.
7: Amar.
1: Zenna.
7: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
7: Samantha Steenwijk.
1: En
7: de 3J's. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.
10: Radio Continu.

0: De continu talentschijf.
1: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je denk.
0: Deze week lichten we uit.
2: Gideon, ik mis je.

0: Continu Talent schijf.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Radio Continu.
5: Radio Continu on Tour.
4: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van Gideon. De Havenzangers. Jaman. Joey Nicolai. Dick Dakkers. Helemaal Hollands. Jesse Prins. Kelsey Verbrugge. Jerome. Henk Dame. Danny Vroger. Mickey van Wijk. Lara Mila. Natasha en Edwin. Frank van Etten. Stef Eckel. Vincent. Amar. Zenna. Mooiwark. Rutger van Barneveld. Samantha Steenwijk. En de 3J's. En de toegang is gratis. Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels. En een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland. Aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
9: Maar waar moet je heen?
8: Naar Van der Veen.
9: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
8: Bijna alles uit voorraad geleverd.
9: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
8: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
9: Dat is direct meenemen en...
8: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste keus van Nederland.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht, er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
16: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper.
17: Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
18: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
19: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
20: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
21: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
22: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
23: Radio Continu on Tour.
24: De Radio Continu on Tour Show.
25: Zondag 2 augustus.
24: Op het Marktplein in Emmen.
25: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
24: Gideon.
25: De Havenzangers.
24: Jaman.
25: Joey Nicolai.
24: Dick Dakkers.
25: Helemaal Hollands.
24: Jesse Prins.
25: Kelsey Verbrugge.
24: Jeroen.
25: Henk Dame.
24: Danny Vroger.
25: Mickey van Wijk.
24: Lara Mila.
25: Natasha en Edwin.
24: Frank van Etten.
25: Stef Eckel.
24: Vincent.
25: Amar.
24: Senna.
25: Mooiwark.
24: Rutger van Barneveld.
25: Samantha Steenwijk.
24: En
25: de Drieërs. En de toegang is gratis.
24: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
26: Wij maken je radio weer gezellig.
27: Al meer dan 25 jaar.
26: Radio Continu.

0: er wel.
1: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
2: Radio Continu.
1: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket. Ja!
5: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus.
13: Op het Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
13: Gideon.
12: De Havenzangers.
13: Jaman.
12: Joey Nicolai.
13: Dick Dakkers.
12: Helemaal Hollands.
13: Jesse Prins.
12: Kelsey Verbrugge.
13: Jerome.
12: Henk Dame.
13: Danny Vroger.
12: Mickey van Wijk.
13: Lara Mila.
12: Natasha en Edwin.
13: Frank van Etten.
12: Stef Eckel.
13: Vincent.
12: Amar.
13: Senna.
12: Mooiwark.
13: Rutger van Barneveld.
12: Samantha Steenwijk.
13: En...
12: De Drieërs. En de toegang is gratis.
13: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, hoe meer nog grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheid.
1: Woonvoordeelslag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeelslag Haren, de woonspecialist.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in gore nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel

0: Even draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De Omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
6: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
1: Radio Continu. De Radio Continu On Tour Show.
7: Zondag 2 augustus.
1: Op het Marktplein in Emmen.
7: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
1: Gideon.
7: De Havenzangers.
1: Jaman.
7: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
7: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
7: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
7: Henk Dame.
1: Danny Vroge.
7: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
7: Natasha en Edwin.
1: Frank van Etten.
7: Stef Eckel.
1: Vincent.
7: Amar.
1: Senna.
7: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
7: Samantha Steenwijk.
1: En...
7: De Drieërs. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

Hier dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou.

maken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeren zo een met een bed. Hij zei: jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen. Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kimco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum. U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
11: Radio Continu.
12: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show.
13: Zondag 2 augustus.
11: Op het Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 5:00 middags met optredens van...
11: Gideon.
13: De Havenzangers.
11: Jaman.
13: Joey Nicolai.
11: Dick Dakkers.
13: Helemaal Hollands.
11: Jesse Prins.
13: Kelsey Verbrugge.
11: Jerome.
13: Henk Dame.
11: Danny Vroger.
13: Mickey van Wijk.
11: Lara Mila.
13: Natasha en Edwin.
11: Frank van Etten.
13: Stef Eckel.
11: Vincent.
13: Amar.
11: Senna.
13: Mooiwark.
11: Rutger van Barneveld.
13: Samantha Steenwijk.
11: En...
13: De Drie J's. En de toegang is gratis.
11: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
4: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het Noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
4: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Frieschelo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
5: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
6: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
7: Maar waar moet je heen?
6: Naar Van der Veen.
7: De zwembad en jacuzzi specialist van het noorden.
6: Bijna alles uit voorraad geleverd.
7: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
6: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
7: Dat is direct meenemen en...
6: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste keus van Nederland.
1: Radio Continu.
8: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show.
9: Zondag 2 augustus.
1: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
1: Gideon.
9: De Havenzangers.
1: Jaman.
9: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
9: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
1: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
1: Vincent.
9: Amar.
1: Senna.
9: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
1: En...
9: De Drieërs. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.
12: Radio Continu.
13: Met mij in je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
2: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Wil je snel een erkend mbo of hbo diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Radio Continu.
13: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show.
14: Zondag 2 augustus.
12: Op het Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 5:00 PM met optredens van...
12: Gideon.
14: De Havenzangers.
12: Jaman.
14: Joey Nicolai.
12: Dick Dakkers.
14: Helemaal Hollands.
12: Jesse Prins.
14: Kelsey Verbrugge.
12: Jerome.
14: Henk Dame.
12: Danny Vroger.
14: Mickey van Wijk.
12: Lara Mila.
14: Natasha en Edwin.
12: Frank van Etten.
14: Stef Eckel.
12: Vincent.
14: Amar.
12: Senna.
14: Mooiwark.
12: Rutger van Barneveld.
14: Samantha Steenwijk.
12: En...
14: De Drieërs. En de toegang is gratis.
12: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
2: Mindshift. Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
8: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriescheloo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
15: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
16: Radio Continu.
17: Radio Continu on Tour.
18: De Radio Continu on Tour Show.
19: Zondag 2 augustus.
18: Op het Marktplein in Emmen.
19: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
18: Gideon.
19: De Havenzangers.
18: Jaman.
19: Joey Nicolai.
18: Dick Dakkers.
19: Helemaal Hollands.
18: Jesse Prins.
19: Kelsey Verbrugge.
18: Jerome.
19: Henk Dame.
18: Danny Vroger.
19: Mickey van Wijk.
18: Lara Mila.
19: Natasha en Edwin.
18: Frank van Etten.
19: Stef Eckel.
18: Vincent.
19: Amar.
18: Senna.
19: Mooiwark.
18: Rutger van Barneveld.
19: Samantha Steenwijk.
18: En
19: de drie J's. En de toegang is gratis.
18: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
20: Wij maken je radio weer gezellig.
21: Al meer dan 25 jaar.
20: Radio Continu.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Radio Continu.
4: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
5: Zondag 2 augustus.
3: Op het Marktplein in Emmen.
5: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
3: Gideon.
5: De Havenzangers.
3: Jaman.
5: Joey Nicolai.
3: Dick Dakkers.
5: Helemaal Hollands.
3: Jesse Prins.
5: Kelsey Verbrugge.
3: Jerome.
5: Henk Dame.
3: Danny Vroger.
5: Mickey van Wijk.
3: Lara Mila.
5: Natasja en Edwin.
3: Frank van Etten.
5: Stef Eckel.
3: Vincent.
5: Amar.
3: Zenna.
5: Mooiwark.
3: Rutger van Barneveld.
5: Samantha Steenwijk.
3: En...
5: De Drieërs. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.

0: hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
5: Altijd en overal scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco, de beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
12: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
15: Radio CONTINU. Nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
17: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
18: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Radio Continu on Tour.
21: De Radio Continu on Tour Show.
22: Zondag 2 augustus.
23: Op het Marktplein in Emmen.
22: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
23: Gideon.
22: De Havenzangers.
23: Jaman.
22: Joey Nicolai.
23: Dick Dakkers.
22: Helemaal Hollands.
23: Jesse Prins.
22: Kelsey Verbrugge.
23: Jerome.
22: Henk Dame.
23: Danny Vroger.
22: Mickey van Wijk.
23: Lara Mila.
22: Natasja en Edwin.
23: Frank van Etten.
22: Stef Eckel.
23: Vincent.
22: Amar.
23: Senna.
22: Mooiwark.
23: Rutger van Barneveld.
22: Samantha Steenwijk.
23: En...
22: De Drieërs. En de toegang is gratis.
23: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
24: Wij maken je radio weer gezellig.
25: Al meer dan 25 jaar.
24: Radio Continu.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd. Gezellig mee.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders. Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
18: De Radio Continu On Tour Show.
19: Zondag 2 augustus.
18: Op het Marktplein in Emmen.
19: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
18: Gideon.
19: De Havenzangers.
18: Jaman.
19: Joey Nicolai.
18: Dick Dakkers.
19: Helemaal Hollands.
18: Jesse Prins.
19: Kelsey Verbrugge.
18: Jerome.
19: Henk Dame.
18: Danny Vroger.
19: Mickey van Wijk.
18: Lara Mila.
19: Natasja en Edwin.
18: Frank van Etten.
19: Stef Eckel.
18: Vincent.
19: Amar.
18: Senna.
19: Mooiwark.
18: Rutger van Barneveld.
19: Samantha Steenwijk.
18: En...
19: De Drieërs. En de toegang is gratis.
18: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
20: Wij maken je radio weer gezellig.
21: Al meer dan 25 jaar.
20: Radio Continu.

0: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
2: Radio Continu.
3: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol.
4: Doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra.
1: In Hogeveen, nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Doneer.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekkere van Albert
4: Heijn. Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hanta-virus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes-Hanta-virus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hogeveen.
12: Radio Continu.
13: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show.
14: Zondag 2 augustus.
12: Op het Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
12: Gideon.
14: De Havenzangers.
12: Jaman.
14: Joey Nicolai.
12: Dick Dakkers.
14: Helemaal Hollands.
12: Jesse Prins.
14: Kelsey Verbrugge.
12: Jerome.
14: Henk Dame.
12: Danny Vroger.
14: Mickey van Wijk.
12: Lara Mila.
14: Natasja en Edwin.
12: Frank van Etten.
14: Stef Eckel.
12: Vincent.
14: Amar.
12: Zenna.
14: Mooiwark.
12: Rutger van Barneveld.
14: Samantha Steenwijk.
12: En...
14: De Drieërs. En de toegang is gratis.
12: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Concurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
1: Alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
0: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Radio Continu.
8: Radio Continu on Tour.
7: De Radio Continu on Tour Show.
9: Zondag 2 augustus.
7: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
7: Gideon.
9: De Havenzangers.
7: Jaman.
9: Joey Nicolai.
7: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
7: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
7: Jerome.
9: Henk Dame.
7: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
7: Lara Mila.
9: Natasja en Edwin.
7: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
7: Vincent.
9: Amar.
7: Senna.
9: Mooiwark.
7: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
7: En...
9: De Drie J's. En de toegang is gratis.
7: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Jong, oud, hij, zij, wij. Iedereen kan het beamen. Radio Continu maakt ons allemaal blij.
1: In elk stadje, een ander schatje. Ik heb er één in Londen en drie.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
2: In Hogeveen.
3: Altijd en overal scootmobiel zijn. B&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken.
8: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereldmeteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
2: In Hogeveen.
3: Radio Continu.
1: Radio Continu.
2: Continu on Tour.
9: De Radio Continu on Tour Show.
18: Zondag 2 augustus.
9: Op het Marktplein in Emmen.
18: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
9: Gideon.
18: De Havenzangers.
9: Jaman.
18: Joey Nicolai.
9: Dick Dakkers.
18: Helemaal Hollands.
9: Jesse Prins.
18: Kelsey Verbrugge.
9: Jerome.
18: Henk Dame.
9: Danny Vroger.
18: Mickey van Wijk.
9: Lara Mila.
18: Natasja en Edwin.
9: Frank van Etten.
18: Stef Eckel.
9: Vincent.
18: Amar.
9: Senna.
18: Mooiwark.
9: Rutger van Barneveld.
18: Samantha Steenwijk.
9: En...
18: De Drieërs. En de toegang is gratis.
9: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
19: Wij maken je radio weer gezellig.
20: Al meer dan 25 jaar.
19: Radio Continu.

voor het raam. Van 10 tot 5. Ze verdienen centen met hun lijf. Het

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
2: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
9: Radio Continu.
10: De Radio Continu On Tour Show.
11: Zondag 2 augustus.
10: Op het Marktplein in Emmen.
11: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
10: Gideon.
11: De Havenzangers.
10: Jaman.
11: Joey Nicolai.
10: Dick Dakkers.
11: Helemaal Hollands.
10: Jesse Prins.
11: Kelsey Verbrugge.
10: Jerome.
11: Henk Dame.
10: Danny Vroger.
11: Mickey van Wijk.
10: Lara Mila.
11: Natasha en Edwin.
10: Frank van Etten.
11: Stef Eckel.
10: Vincent.
11: Amar.
10: Senna.
11: Mooiwark.
10: Rutger van Barneveld.
11: Samantha Steenwijk.
10: En...
11: De Drieërs. En de toegang is gratis.
10: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
12: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
12: Radio Continu.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Heb je trek?

0: doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig?

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren, er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Radio Continu.
7: Radio Continu on Tour.
6: De Radio Continu on Tour Show.
8: Zondag 2 augustus.
6: Op het Marktplein in Emmen.
8: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
6: Gideon.
8: De Havenzangers.
6: Jaman.
8: Joey Nicolai.
6: Dick Dakkers.
8: Helemaal Hollands.
6: Jesse Prins.
8: Kelsey Verbrugge.
6: Jerome.
8: Henk Dame.
6: Danny Vroger.
8: Mickey van Wijk.
6: Lara Mila.
8: Natasha en Edwin.
6: Frank van Etten.
8: Stef Eckel.
6: Vincent.
8: Amar.
6: Senna.
8: Mooiwark.
6: Rutger van Barneveld.
8: Samantha Steenwijk.
6: En...
8: De Drieës. En de toegang is gratis.
6: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar.
9: Radio Continu.

0: nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
6: Heb je

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Radio Continu.
3: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zondag 2 augustus.
2: Op het Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon.
4: De Havenzangers.
2: Jaman.
4: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
4: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
4: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
4: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
4: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
4: Natasha en Edwin.
2: Frank van Etten.
4: Stef Eckel.
2: Vincent.
4: Amar.
2: Senna.
4: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
4: Samantha Steenwijk.
2: En
4: de Drieërs. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: gemakkelijk retour.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hogeveen en laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show.
12: Zondag 2 augustus.
11: Op het Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
11: Gideon.
12: De Havenzangers.
11: Jaman.
12: Joey Nicolai.
11: Dick Dakkers.
12: Helemaal Hollands.
11: Jesse Prins.
12: Kelsey Verbrugge.
11: Jerome.
12: Henk Dame.
11: Danny Vroger.
12: Mickey van Wijk.
11: Lara Mila.
12: Natasha en Edwin.
11: Frank van Etten.
12: Stef Eckel.
11: Vincent.
12: Amar.
11: Senna.
12: Mooiwark.
11: Rutger van Barneveld.
12: Samantha Steenwijk.
11: En...
12: De Drieërs. En de toegang is gratis.
11: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

Kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Radio Continu On Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
8: Gideon.
9: De Havenzangers.
8: Jaman.
9: Joey Nicolai.
8: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
8: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
8: Jerome.
9: Henk Dame.
8: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
8: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
8: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
8: Vincent.
9: Amar.
8: Senna.
9: Mooiwark.
8: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
8: En
9: de 3J's. En de toegang is gratis.
8: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.

0: huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid zet de tijd op 11 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen.
16: Radio Continu.
17: Radio Continu.
15: Continu on Tour.
10: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
16: Gideon.
10: De Havenzangers.
16: Jaman.
10: Joey Nicolai.
16: Dick Dakkers.
10: Helemaal Hollands.
16: Jesse Prins.
10: Kelsey Verbrugge.
16: Jerome.
10: Henk Dame.
16: Danny Vroger.
10: Mickey van Wijk.
16: Lara Mila.
10: Natasja en Edwin.
16: Frank van Etten.
10: Stef Eckel.
16: Vincent.
10: Amar.
16: Zenna.
10: Mooiwark.
16: Rutger van Barneveld.
10: Samantha Steenwijk.
16: En...
10: De Drie J's. En de toegang is gratis.
17: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: Radio Continu.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Radio Continu.
6: Radio Continu on Tour.
5: De Radio Continu on Tour Show.
7: Zondag 2 augustus.
5: Op het Marktplein in Emmen.
7: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
5: Gideon.
7: De Havenzangers.
5: Jaman.
7: Joey Nicolai.
5: Dick Dakkers.
7: Helemaal Hollands.
5: Jesse Prins.
7: Kelsey Verbrugge.
5: Jerome.
7: Henk Dame.
5: Danny Vroge.
7: Mickey van Wijk.
5: Lara Mila.
7: Natasha en Edwin.
5: Frank van Etten.
7: Stef Eckel.
5: Vincent.
7: Amar.
5: Senna.
7: Mooiwark.
5: Rutger van Barneveld.
7: Samantha Steenwijk.
5: En...
7: De Drie J's. En de toegang is gratis.
5: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.
10: Radio Continu.
8: De Radio Continu schijf.
11: En proost met Tinto, Tinto de Verano.
12: Joey Nicolai, 10

Ik weet niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij, waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus.
4: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
4: Gideon,
3: De Havenzangers,
4: Jaman,
3: Joey Nicolai,
4: Dick Dakkers,
3: Helemaal Hollands,
4: Jesse Prins,
3: Kelsey Verbrugge,
4: Jerome,
3: Henk Dame,
4: Danny Vroger,
3: Mickey van Wijk,
4: Lara Mila,
3: Natasha en Edwin,
4: Frank van Etten,
3: Stef Eckel,
4: Vincent,
3: Amar,
4: Senna,
3: Mooiwark,
4: Rutger van Barneveld,
3: Samantha Steenwijk
4: en
3: De Drieërs. En de toegang is gratis.
4: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
2: Gideon.
1: De Havenzangers.
2: Jaman.
1: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
1: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
1: Natasja en Edwin.
2: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
2: Vincent.
1: Mar.
2: Senna.
1: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
2: En...
1: De Drieërs. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zondag 2 augustus.
3: Op het Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 5:00 PM met optredens van...
3: Gideon.
4: De Havenzangers.
3: Jaman.
4: Joey Nicolai.
3: Dick Dakkers.
4: Helemaal Hollands.
3: Jesse Prins.
4: Kelsey Verbrugge.
3: Jerome.
4: Henk Dame.
3: Danny Vroger.
4: Mickey van Wijk.
3: Lara Mila.
4: Natasha en Edwin.
3: Frank van Etten.
4: Stef Eckel.
3: Vincent.
4: Amar.
3: Senna.
4: Mooiwark.
3: Rutger van Barneveld.
4: Samantha Steenwijk.
3: En...
4: De Drieën. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: On Tour.
1: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 2 augustus op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon,
1: De Havenzangers,
2: Jaman,
1: Joey Nicolai,
2: Dick Dakkers,
1: Helemaal Hollands,
2: Jesse Prins,
1: Kelsey Verbrugge,
2: Jerome,
1: Henk Dame,
2: Danny Vroger,
1: Mickey van Wijk,
2: Lara Mila,
1: Natasha en Edwin,
2: Frank van Etten,
1: Stef Eckel,
2: Vincent,
1: Amar,
2: Zenna,
1: Mooiwark,
2: Rutger van Barneveld,
1: Samantha Steenwijk
2: en
1: De Drie J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland. Dan met z'n allen.
1: Als we gaan, dan met z'n allen.
0: Kameraden, hand in hand.
1: Kameraden, hand in hand.
0: Als het gras twee kontjes hoog is.
1: Twee kontjes hoog.
0: Langs het tuinpad van.

0: ritme. De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum